0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Kai ratukama, chaya chimorgaiku, zicht arena wakichita, zicht arena,
1: zicht arena,
0: zicht arena,
1: gausa ininchista,